0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De man die in 2018 zijn Alkmaarse opa doodde, moet 2 jaar langer TBS met dwangverpleging ondergaan. Hij zat destijds onder invloed van drugs en leed aan schizofrenie. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij neemt medicijnen en gebruikt geen drugs meer. Behandelaars zien echter nog een hoog risico. De man accepteert het vonnis. Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder lag vrijdag deels stil door een seinstoring tussen Herengowaard en Annapurna. De melding kwam rond 22:30 binnen. Reizigers werden naar vervangend busvervoer verwezen. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer, eerder dan verwacht. De regenbuien van donderdag en vrijdag zijn onvoldoende om de droogte in de regio terug te dringen. Dat meldt het waterschap. Omdat droogte de dijken kan aantasten, komt er een nieuwe serie dijkcontroles. Weersvoorspellingen wijzen dit weekend op nieuwe warmte en nog altijd weinig regen. In de Alkmaarse Gijsbrechtstraat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een motor in brand gestaan. De melding kwam rond 00:30 binnen. De brandweer bluste het vuur met 1 waterstraal. Er vielen geen gewonden, maar de motor raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur...

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: 1538 Hit Dossier.
1: Hit Dossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De man die in 2018 zijn Alkmaarse opa doodde, moet 2 jaar langer TBS met dwangverpleging ondergaan. Hij zat destijds onder invloed van drugs en leed aan schizofrenie. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij neemt medicijnen en gebruikt geen drugs meer. Behandelaars zien echter nog een hoog risico. De man accepteert het vonnis. De regionale brandweer heeft hulp aangeboden bij een grote natuurbrand bij Venraai in Limburg, maar is bedankt. De Limburgse brandweer kreeg voldoende hulp van omliggende korpsen. Bovendien is het brandgevaar in Noord-Holland-Noord zelf hoog. De regio is de op 1 na droogste van Nederland. Woningcorporatie Woonbaard wil de huurders van een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar uitzetten. Bij de woning gingen 4 vuurwerkbommen af en werd geschoten. Het huurcontract is beëindigd. Het gezin verblijft nu tijdelijk elders nadat de burgemeester de woning na de laatste aanslag sloot. De rechter moet zich nog uitspreken over de eis van Woonbaard. Voor de 13e editie van de NHN Business Awards hebben zich 235 bedrijven aangemeld. Ze hebben nog enkele weken om de jury te overtuigen met een promotiefilmpje. Begin september worden de finalisten bekend in de categorieën klein, midden en groot bedrijf plus een thema award. De finale is begin november in de Heiloer Cultuurkoepel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

koosnaampje was Elf, Alison Moyet. En je hoorde haar met het nummertje Is This Love hier op Radio 80. In deel 2 van het programma Best Wakker hier op de zaterdagmorgen bij Radio 80. Met zometeen Le Mémoire de Petit Déjeuner, oftewel die vergeten ontbijtplaat. En we hebben ook nog een hele vreemde plaat die ooit vroeger is uitgebracht. En nog een hit is geworden ook. Ga ik ook met je delen. Tot die tijd, Alf Mansens en Man en Little Talks op Radio 80. Goedemorgen.

0: kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le mémoire du déjeuner.
1: Ontbijten in Zuid-Frankrijk met het mooiste meisje die je ooit gezien hebt. Ze was lief, had ontzettend veel humor en was soms ook wel een beetje ondeugend. Haar naam ben ik na 30 jaar wel vergeten, maar haar mooie blonde haar niet. Inmiddels heb ik geen haar meer en waarschijnlijk is het haar inmiddels grijs geworden. Maar die herinnering aan haar ligt nog steeds vers in mijn geheugen. Vooral dat mooie goudblonde haar. Aldus meneer Verzand uit Schorrel. Vandaar deze plaats.

heeft u ook zo'n leuke ontbijtherinnering bij zo'n mooie plaat. Net zoals meneer Van Zanten uit Schorrel. Dan kun je dat even sturen naar Radio en TV 80, postbus 133 1930 AC in Egmond aan Zee. Of je kunt ook gewoon even e-mailen naar info@rtv80.nl. En dan zorgen wij dat de hele gemeente Bergen en ruim daaromheen kan meegenieten van uw ontbijtverhaal. Want daar zijn wij natuurlijk ook voor, hier op Radio 80.

0: Cheryl Cole hier op Radio 80 en Fight For This Love. Ze deed daar ook mee aan England Got Talent. Daar zat ze in de jury. Dan heb je misschien een beeld van haar. En ze dacht bij zichzelf, ja, ik zit hier wel te jureren, maar ik zal ook even laten bewijzen dat ik kan zingen. En dat heeft ze gedaan met deze plaat. En laten we eerlijk zijn, het was wel een leuk hitje. Zoals eerder afgesproken heb ik een plaat uitgezocht waarvan je denkt, wat moet ik hier nou mee? Het is ooit vroeger een hitje geweest. En eigenlijk diep in ons hart vinden we wel leuk. Maar aan de andere kant denken we, nou, we draaien hem nooit meer op de radio. Nou, dat gaan we deze zaterdagochtend wel doen. Het origineel is van de Bruto Speciaal Product. En het is getiteld Bla Bla Bla. Het is later overgedaan door Bob Barbecue en Willy Woodby. En toen werd het Bla Bla Bla.
1: Bla Bla Bla Bla Bla Bla.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel.

sinds een kansloze plaat, maar we vinden hem met z'n allen stiekem toch best wel leuk. En dat was ook even een item in deze show. Bob Barbecue en Willie Woodby en bla bla bla. We gaan zometeen even luisteren naar het Novum Headlines, het regionieuws natuurlijk. En zometeen zijn we weer terug met Best Wakker. Is Mattia Bizar, Anti-Cento op Radio 80.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder lag vrijdag deels stil door een seinstoring tussen Herugowaard en Annapurna. De melding kwam rond 10:30 binnen. Reizigers werden naar vervangend busvervoer verwezen. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer, eerder dan verwacht. De politie trof vrijdag twee indringers aan in een verlaten bowlingbaan in Heilo, die sinds september 2025 gesloten is. Vier politieeenheden omsingelden het gebouw. Tegen de twee is procesverbaal opgemaakt. Meenemen naar het bureau was niet nodig. Een melding van een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee zorgde donderdag voor een grote zoekactie. Reddingboten, de opstapper en Henk en Irene doorzochten uitgebreid de zee, maar vonden niemand. Of het om loos alarm ging, is nog niet bekend. Niemand is als vermist opgegeven. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Pak die viool er maar bij en gaan we die banaan. Alexander Rybak en Fairy Tale op Radio 80. Ja, en die kennen we natuurlijk allemaal weer van het Songfestival die toen de tijd, 2 jaar geleden of zo, gewonnen had. Ja, leuke platen weer eens even terug te horen hier op Radio 80. En zo heb ik er nog eentje gevonden uit de jaren 80 waarvan ik denk dat jij het leuk vindt dat je hem terug mag horen. Dus van de band Go West en We Close Our Eyes. Zometeen over 2 of 3 plaatjes heb ik hele vreemde nieuwsberichten voor je. Blijf dus luisteren, want dan ben je daar in ieder geval ook weer over bijgepraat. Het gaat nergens over, maar het is wel leuk voor jou zaterdagochtend.

The Babysitter Circus. And everything's gonna be alright. Zeker op jouw zaterdagmorgen, ja toch? Ik hoop dat je van je ontbijtje genoten hebt. De stokbrood met mayonaise en roastbeef. Ja, het is een apart berichtje, maar wel heel lekker. Over aparte berichtjes gesproken, zometeen naar de volgende plaat hebben we heel aparte nieuwsfeiten die je op het nieuws helemaal niet hoort. Maar wel bij het programma Best Wakker. Blijf dus luisteren, is best interessant. Hier is Nielsen.

echt zo'n feel-good plaatje. Van Nielsen. And everybody's talking about it. Een man die zich wat minder prettig voelt, daar gaan we nu aandacht aan besteden in vreemde berichten. Want ja, sommige dingen kunnen heel raar gaan in het leven, hoor. Want een man heeft al 27 jaar de hik. Iedereen heeft wel eens de hik en dat is soms knap vervelend. Kun je nagaan hoe Bob Taylor uit Bristol in de Amerikaanse staat Tennessee zich voelt. Hij heeft al 27 jaar lang de hik. Elke ochtend sta ik op met de hik, aldus een wanhopige Taylor. Zijn aandoeningen, die waarschijnlijk worden veroorzaakt door een samentrekkende zenuw die leidt tot hikspasmen, kan door een operatie verholpen worden. Het vreemde is alleen dat de doktoren het probleem niet ernstig genoeg vinden. En dit terwijl Taylor letterlijk zijn hoop begint te verliezen. Hij gaat iedere avond slapen met de wens zonder hik wakker te worden. Maar dat is tot dus werd nog niet gebeurd. Hij heeft alles al geprobeerd. Ik stond op mijn hoofd en drink een glas water, maar niets werkt. Ik heb zelfs een lepel mosterd geprobeerd. Een operatie kan helpen, maar volgens de dokters is mijn probleem niet ernstig genoeg.

Misschien kan ik, kan misschien, daar heb ik er last van. Wellicht dat de doktoren door voldoende media-aandacht wel willen luisteren. Dus Best Wakker heeft hier even aandacht aan besteed. Waarvan akte. En ik hoop dat de doktoren er een beetje aandacht aan gaan besteden. Ook iets heel aparts. Een Drentse archeoloog heeft met zijn metaaldetector een bierschat gevonden op het terrein van het motorspectakel TT Assen. Peter Frikke uit Nieuw-Weerdingen geloofde zijn ogen niet toen hij vrijdag begon te graven op de plek waar zijn metaaldetector zowat op tilt sloeg. Tot mijn verbazing zag ik een koelkast met zo'n 30 sixpacks, vertelt hij lachend. Frikke kende geruchten over de geheime biervoorraden waarmee TT-bezoekers de hoge bierprijzen zouden omzeilen. Ik dacht dat het een broodje aanverhaal was, daarom aarzelde ik nog even toen RTV Drenthe me vroeg mee op onderzoek te gaan. Nou ja, zeer apart. Ik heb er nog eentje voor je. Een voormalige echtgenoot van de Amerikaanse Beth Shack, een professionele pokerspeelster, heeft haar voor de rechter gedaagd omdat ze verzuimd had een kostbare collectie van 1200 paar schoenen aan te geven bij de boedelscheiding toen het stel uit elkaar ging. Dat bericht de New York Post. Volgens de echtgenoot Daniel Shack had ze haar unieke schoenenverzameling angstvallig voor hem verborgen gehouden in een geheime kamer. In de collectie bevinden zich onder meer 700 paar schoenen van topdesigner Christian Louboutin. Vervolgens betrokken is het vrijwel onmogelijk dat Daniel Shack niets van de collectie heeft geweten. Zijn echtgenote trad er geregeld mee op in de openbaarheid. Zo figureerde zij met de verzameling in de tv-programma's MTV Cribs en de Today Show. Nou, daar ben je eens even lekker mee, jongens. Vandaar de vreemde berichten die we even hebben opgelezen voor je. Kan je daar weer je voordeel mee doen. Hier is Groen als Gras van All Stars.

Maggie Reilly. Samen met natuurlijk onze grote vriend van de show. En Moonlight Shadow. En dan bracht de tijd alweer op bijna 10 uur. Maar we gaan nog 2 plaatjes draaien. Dit is er eentje van. Where is the-

0: en zo is het nou eenmaal. Nou, ik gun het jou niet hoor, een bad day. Absoluut niet. Ik bedank je voor...
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: zeggen, wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, dit is Radio 80 met het programma Best Wakker op deze zaterdagmorgen. En hoe kun je je dag beter beginnen met Enya en de Orinoco Flow of Adele met Skyfall uit die film van James Bond, weet je wel. Een van de mooiste titelsongs wat mij betreft nu al van al die James Bond films. Dit is Radio 80 met het programma Best Wakker op deze zaterdagmorgen. En wat kun je weer allemaal verwachten? Nou ja goed, we hebben weer de vaste ingrediënten natuurlijk. Over ingrediënten gesproken. Zometeen heb ik een ontbijtrecept voor je klaarleggen. Dan kan je even van straks lekker gaan kokkerellen voor jezelf, voor je partner of voor je hele familie. Kom op. Pak je spullen bij elkaar. Pak pen en papier, kan je straks meeschrijven met me. Voor de rest heel veel leuke muziek. We hebben ook nog Cabaret voor 9. En in de tweede uur wordt het nog gezelliger. Want dan gaan we natuurlijk verder met Lennemang de Petit Déjeuner. En ik heb nog een paar opmerkelijke verhalen in deel 2. Maar tot die tijd gaan we lekker genieten van de muziek. Want dit is Radio 80 met het programma Best Wakker. Ik zeg goedemorgen.
0: Best Wakker.

0: Waarschijnlijk heb je het vannacht ook nog lekker gedaan. Of ben je het op dit moment nog allemaal aan het doen. Gabriella zong erover. Dreams. Lekker dromen op de zaterdagmorgen. Ben je alvast wakker en je hebt je zoiets van... ja, ik wil toch het clubje flink gaan verwennen deze keer qua eten. Nou, ik heb voor jou het ontbijtrecept klaar.
1: De hoogste tijd voor Bed & Breakfast.

We gaan een overheerlijke saladecracker maken. Een saladecracker met gerookte kip. Wat heb je er allemaal voor nodig? Nou, we gaan even meeschrijven met z'n allen. Want we moeten natuurlijk straks even naar de supermarkt toe om het allemaal te halen. Want waarschijnlijk heb je het niet in je keukenkastje liggen. We hebben nodig 120 gram gerookte kipfilet. 1 sinaasappel. 1 avocado. Citroensap. 4 blaadjes ijsbergsla. En uiteraard crackers. Het is voor 4 personen. Wil je het voor meer doen, moet je natuurlijk even wat meer van alles meenemen. Wil je minder doen? Nou ja, goed. Dat laat zich raden. Haal je even minder van alles. Maar laten we uitgaan van 4 personen. Snijd een stuk voor stuk van circa 120 gram gerookte kipfilet in dikke plakken. Pel 1 sinaasappel en snijd deze in 8 plakken. Schil de avocado, verwijder de pit en snijd de avocado in plakken. Besprenkel de avocado met 1 theelepel citroensap tegen verkleuring. Pak dan 4 volkoren crackers en beleg deze met 4 blaadjes ijsbergsla. De plakken avocado erbovenop en de plakken kipfilet en de plakken sinaasappel. En serveer deze crackers direct. Het is niet alleen gezond, maar het is ook nog superlekker.

Rhinestone Cowboy. Van Clayne Campbell hier op Radio 80. Ja, de een droomt ervan om een cowboy te zijn. En er zijn meisjes die dromen ervan om Robert De Niro te ontmoeten. Nou, daar is dus ook weer een plaatje van gemaakt. Van de Bananarama. Hier zijn ze met Robert De Niro's Wedding.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder lag vrijdag deels stil door een seinstoring tussen Herugowaard en Annapurna. De melding kwam rond 10:30 binnen. Reizigers werden naar vervangend busvervoer verwezen. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer, eerder dan verwacht. De regenbuien van donderdag en vrijdag zijn onvoldoende om de droogte in de regio terug te dringen. Dat meldt het waterschap. Omdat droogte de dijken kan aantasten, komt er een nieuwe serie dijkcontroles. Weersvoorspellingen wijzen dit weekend op nieuwe warmte en nog altijd weinig regen. In de Alkmaarse Gijsbrechtstraat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een motor in brand gestaan. De melding kwam rond 10:30 binnen. De brandweer bluste het vuur met één waterstraal. Er vielen geen gewonden, maar de motor raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Charles.
1: En dat beviel hem toch niet zo heel goed, want hij scoorde geen hits meer. En vervolgens heeft hij deze plaat gemaakt. De wereld kennen en alle mails verkennen. Nou, in de jaren 70 konden ze dat nog helemaal niet. Maar wel leuke plaatjes maken. Hier is Elton John en Daniel uit die mooie jaren 70 op Radio 80.

0: Wat hebben ze toch mooie platen gemaakt. Dit is er eentje van. 3 Days in a Row op Radio 80. Hey jongens, we gaan lachend ons bed uitrollen. Of al zit je beneden al in de kamer te luisteren. We gaan gieren van het lachen. Hier is Joep van het Hek.
1: Nou, weet je wat trouwens ook heel erg is? Heel erg, als je eenmaal kinderen hebt. Dat is de zondag. Die duurt lang. Of je gereformeerd bent, kan ik zeggen. Ik zal eerst even snel vertellen hoe vroeger mijn zondag eruit zag. Vroeger, dan op zaterdagavond trad ik ergens op. Op een zondag om 1:30, 2 kwam ik Amsterdam in de rij. Ging naar het café, ging aan het infuus. Dat hield ik vol tot 1:08. Dan ging ik even lekker slapen. Om 2:00 werd ik wakker. Dan ging ik naar Ajax. Ajax won toen ook altijd. Hadden we een keeper dat je dacht, keeper doet men zo. Dan, om 4:55 was ik zo lam als een konijn, kan ik u zeggen. Ik heb in al die jaren nog nooit nuchter naar Studio Sport gekeken. Kan ik u aanraden. En dan moest ik de volgende dag in de krant nakijken hoe Ajax had gespeeld. Dit was ongeveer mijn zondag. Maar tegenwoordig zijn mijn kinderen morgens om 6:10 al aan mijn neus te trekken. Hoor je dat? 6:10. Ik stond laatst in het café, ik zei, ik moet nu weg van mijn kinderen gaan trekken. En dan moet je eerst al die pleurisboekjes met ze door gaan lezen. En dan moet je al die video's gaan bekijken. En dan moet je nog een keer al die video's gaan bekijken. En dan moet je nog een keer al die video's gaan bekijken. Zie maar die ketel al, die wil ik nog een keer zien.

Jamen, die ken je al. Jamen, die wil ik nog een keer zien. Ja, maar waarom wil je die dan nog een keer zien? Nou, die ken ik al. Ja, maar die video heb je nog nooit... Nee, die wil ik ook niet zien. Maar waarom wil je die dan niet zien? Nou, die ken ik niet. Oké, papa blijft ook kalm. Die video... Die ken ik al. En in één keer snap je het succes van RTL 4. En op een gegeven moment is het 11 uur 's ochtends en dan ben ik zwaar aan die jenever toe maar gereden. Maar dan moet ik dus nog de hele dag. En ik heb nog altijd wel zo'n seizoenkaartje van Ajax. En dan wil ik dat nog wel eens aan mijn vrouw laten zien. En zegt mijn vrouw, gaan wij naar Ajax? Zeg ik, nou jij zeker niet, nee. En jij ook niet. Wij gaan namelijk iets gezelligs doen. Ja. Daar was ik de hele week al erg bang voor, ja. Dat als je niet uitkijkt, wordt het zondag nog gezellig ook. En een uur later is het jassen aan. Kaplaarsen aan. Ja hoor, we gaan dat pleurisbos weer in. En als je ergens een IKEA-gevoel van krijgt... dan is het op zondagmiddag met het gezin door dat bos. En dan loop ik daar met de twee kinderen... en mijn vrouw loopt altijd een heel eind achter me. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar die schaamt zich een beetje voor me. Die wenst in haar vrije tijd niets met mij te maken te hebben. Maar dat gun ik er niet. Dus daar ga ik altijd heel hard tegen de lopen praten. Leuk hebben wij het, hè? Gezellig is dit, hè? Als dit niet meer gezellig is... dan is dit niet meer gezellig is. Het zal wel 1-0 zijn. Jullie hebben het allemaal mooi bij elkaar geneukt, hè? Best knap, hè, in twee keer. Gaan we zo nog even lekker langs je moeder? En dat is de domste vraag, kan ik u zeggen. En bij de moeder begin ik altijd over euthanasie. Altijd, altijd. Ja, dat durft niemand hier. Dus ik zou meteen te roeren, zeg, en schoonmoeder, wat wordt het? Cremeren of begraven? Zij moet niet zo stoken. Cremeren.

dat is zijn bijnaam, Eric Clapton. And Change the World. En zo komen we weer langzaam toe aan het einde van deel 1 van het programma Best Wakker. Zometeen komt het leukste gedeelte eraan. Want dan gaan we ook de Le Moment de Petit Déjeuner doen. En hebben we een paar grappige verhalen voor je opgezocht. Blijf dus luisteren. Hier is Powerplay.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Schaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: wat is aan de hand met de krant? We beginnen eigenlijk bij de Volkskrant. Trump raakt de controle kwijt en weet niet langer te verbergen. Althans, hij weet het niet lang meer te verbergen. Donald Trump verkeert op het dieptepunt van zijn tweede termijn. De kostbare oorlog tegen Iran voorsleept. Slikken de Amerikanen de wapenvoorraden en zijn populariteit. En dat is te lezen in de Volkskrant.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we uit bij het Algemeen Dagblad. Student wil niet dat de fatbike-rijder achter hem in de metro glipt. Wordt daarom in elkaar geslagen. Twee studenten zijn in februari op station Lelylaan in Amsterdam ernstig toegetakeld door twee mannen die hen door het toegangspoortje wilden glippen. De politie heeft nu herkenbare beelden van de twee verdachten naar buiten gebracht. En dat is te lezen in het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we uit bij de Telegraaf. De baby in Duitsland is weggehaald bij de vrouw die in het AZC in Zeist bij de politieoptreden ten val kwam. Gevaar voor gezin. Het werd een internationale rel toen op 19 mei, de politie ingreep bij een AZC in Zeist. Een agent, een vrouw, naar achteren trok waarna ze ten val kwam. Een man keerde zich agressief tegen de agenten. De conclusie dat het optreden nodig was voor de veiligheid van de betrokkenen lijkt door nieuwe ontwikkelingen extra gerechtvaardigd. En dat streeft namelijk in de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: We weten al, een maand lang was namelijk de wijkentunnel afgesloten en hij is weer open. Deze ventilatoren moeten ervoor zorgen dat eigenlijk de weg weer veilig is. De wijkentunnel is weer open. Na 4 weken van eigenlijk werkzaamheden werd de weg zaterdagochtend om 5 uur vrijgegeven. De nieuwe ventilatoren bij de ingang van de tunnel moeten eigenlijk bij calamiteiten de rook uit de tunnelbuizen blazen. Emiel Zonneveld uit Heemskerk legde met zijn drone het resultaat vast. En dat is te lezen in het Noord-Hollands Dagblad. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, we gaan een stukje drijven al vernieuw. Hij studeerde eigenlijk kleinkunst in Antwerpen en daarna eigenlijk theatertechnicus voor onder andere Boudewijn de Groot. Eigenlijk de muziekuitgever Hans Kusters stelde hem in 1983 in staat zijn eerste album op te nemen. Dit album, genaamd Hans de Boy, werd een succes. De bijbehorende single Een Vrouw Zoals Jij, die voorafgaand eigenlijk op dat album verschijnt, bereikte de 20e plaats in de Nederlandse top 40. In de zomer van 1983 verscheen de single Annabel. Dat eigenlijk een bewerking was van een nummer van Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer oorspronkelijk bedoeld was voor het album Van een Afstand. Dat nummer werd zijn grootste hit tot nu toe en bereikte de 3e plaats in de top 40. Nou, we gaan draaien. Gezellig. Hans de Boy en Annabel.

0: zal zeggen onder wat van hoogstijf hoor.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Om gewild van een bakkie pleur ga ik met jou eigenlijk de volgende informatieve informatie met jou delen. Onderweg namelijk het regio nieuws, het weer en natuurlijk een hele mooie van Frank Boeijengroep. Zwart-wit in Made in Holland. En ook deze toch, Daddy Yankee. Doera. Die komt er nu aan. Ik zou zeggen, we mogen weer deze mooie zaterdag. Kom maar, gast op met het zaakje. We mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.
2: Me gusta mi reggae.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De man die in 2018 zijn Alkmaarse opa doodde, moet 2 jaar langer TBS met dwangverpleging ondergaan. Hij zat destijds onder invloed van drugs en leed aan schizofrenie. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij neemt medicijnen en gebruikt geen drugs meer. Behandelaars zien echter nog een hoog risico. De man accepteert het vonnis. De regionale brandweer heeft hulp aangeboden bij een grote natuurbrand bij Vendraai in Limburg, maar is bedankt. De Limburgse brandweer kreeg voldoende hulp van omliggende korpsen. Bovendien is het brandgevaar in Noord-Holland-Noord zelf hoog. De regio is de op 1 na droogste van Nederland. Woningcorporatie Woonwaard wil de huurders van een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar uitzetten. Bij de woning gingen 4 vuurwerkbommen af en werd geschoten. Het huurcontract is beëindigd. Het gezin verblijft nu tijdelijk elders nadat de burgemeester de woning na de laatste aanslag sloot. De rechter moet zich nog uitspreken over de eis van Woonwaard. Voor de 13e editie van de NHN Business Awards hebben zich 235 bedrijven aangemeld. Ze hebben nog enkele weken om de jury te overtuigen met een promotiefilmpje. Begin september worden de finalisten bekend in de categorieën klein, midden en groot bedrijf plus een thema award. De finale is begin november in de Heiloer Cultuurkoepel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja, toen werd het bijna eigenlijk dik 4 minuutjes over de klok van 10:30. De weerswachting. Vanmorgen start de dag eigenlijk met zon en lokaal wat nevel of een mistbank. Al snel schijnt de zon overal uitbundig. De zwakke oostelijke wind voert warme lucht aan. Kijken we naar de temperatuur. Loopt snel op naar uiteindelijk 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Kijken we naar vanavond en vannacht. Blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden met sluierbewolking elkaar af. De wind blijft zwak en daarbij koelt het af naar 13 graden landinwaarts tot 18 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog met 28, schikt niet tot 32 graden, wordt het iets warmer dan vandaag.

zou zeggen, je moet de boel niet zo zwart-wit zien. Uit 1984 in Nederland, Frank Boeiengroep en Zwart-Wit. Op de weg, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, ELO. En dit is Sonic. En het voelt allemaal zo goed. It feels so good, Ingrid, typisch 80, op Radio 80.

Yellow met Don't Bring Me Down. En Sonique dat er mee op met It Feels So Good. Heerlijk. Onderweg de Jonas Brothers. En natuurlijk Live in Concert komt er ook zeker nog aan. En dit is Irene Cara uit de speelfilm Flashdance. Oh, wat een feeling hier in Typisch 80.

0: laatste item van het eerste uur alweer. Namelijk Live in Concert. Het is onvergetelijk. Inderdaad. Natalie samen met Nat King Cole en Unforgettable. Ik zal zeggen tot straks in 2 uur gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot

aanmaak voor Paul Simon, helemaal niks uit. Nee hoor, je mag gewoon L noemen. You can call me L, Paul Simon. Ik zal zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80. Het komende

0: heeft toch ook een rol gehad in De Gulle Minnaar.
1: Oh.
0: Na een week was de film alweer uit de bioscoop. Zo flop werd dat. Wie gaan we nog meer herinneren?

0: Welke alfabet en de spellen. Dit is Alex Warren en Three for Dream. Hoog tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Grootste zonsverduistering van de eeuw komt aan Nederland. Zo kun je veilig kijken naar dit unieke natuurverschijnsel. Liefhebbers van sterren en bijzondere natuurverschijnselen kunnen woensdag 12 augustus hun ogen gericht houden op de lucht. Vanuit Nederland is dan eigenlijk een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 11 minuten over 8 's avonds schuift de maan voor de zon langs en wordt het ongeveer 90% van de zon bedekt. Maar wie dit unieke moment wil bekijken, moet goed oppassen. Eén verkeerde blik naar de zon. Ja, het kan blijvende oogschade veroorzaken. Een zonsverduistering is namelijk bijzonder een verschijnsel waarbij de maan tussen de aarde en de zon komt te staan. Op woensdag 12 augustus is dat vanuit Nederland gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar.

0: 11 minuten over 8 s'avonds, wanneer de maan een groot deel van de zon bedekt. De laatste keer was ze in 1999 en het was voor mij een complete verduistering. En als je dit wilt meemaken, ja, doe het even. Pas in 2081 is pas de volgende. Op motto, dus tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? We gaan een stukje drijven op vinyl. Oh, ook zo leuk, aan 1990. Kijk toch? Beetje hip-hop-achtig. Euro-hip-hop, althans Euro-hip-dance. Zo is het eigenlijk.

en Faye gaan we namelijk in het zonnetje zetten. Inderdaad. Gaan we twee van die hele bekende hits van haar draaien. Ze is niet meer onder ons, helaas. Maar we gaan het wel even eren. Dat gaan we zeker doen. Maar voor tot zover is deze Peter Allen. En hij gaat naar Rio. I got to Rio. Hier in Tipi

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder lag vrijdag deels stil door een seinstoring tussen Herugowaard en Annapurna. De melding kwam rond 10:30 binnen. Reizigers werden naar vervangend busvervoer verwezen. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer, eerder dan verwacht. De politie trof vrijdag twee indringers aan in een verlaten bowlingbaan in Heilo, die sinds september 2025 gesloten is. Vier politieeenheden omsingelden het gebouw. Tegen de twee is procesverbaal opgemaakt. Meenemen naar het bureau was niet nodig. Een melding van een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee zorgde donderdag voor een grote zoekactie. Reddingboten, de opstapper en Henk en Irene doorzochten uitgebreid de zee, maar vonden niemand. Of het om loos alarm ging, is nog niet bekend. Niemand is als vermist opgegeven. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: En ze werden de Game Edition op de klok van 11:30 alweer. De weerswachting. Vanmorgen start de dag met zon. En lokaal wat nevel of een mistbank. Al snel schijnt de zon dus overal uitbundig. De zwakke oostelijke wind voert warme lucht aan. De temperatuur loopt snel op naar uiteindelijk 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het dus droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. De wind blijft zwak en daarbij koelt het af naar 13 graden, landinwaarts tot 18 graden aan zee. Morgen

vroegere jaren. Maakte er deel uit van Earth and Fire. Jurnie Kaagman. Helaas 79 jaar geworden. Was bekend eigenlijk van de band. Ja, de zangeres van de band Earth and Fire. Daar had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits mee. En we draaiden twee hele leuke hits van haar. Dat is namelijk Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Memories. Zeker hele bekende. En ja, ze werd ook bekend eigenlijk al aan de talentjachten. Zoals Idols. Daar was ze jury in van 2001 tot 2008. En ja, ze deed jaren eigenlijk... Althans, ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leeft namelijk een teruggetrokken bestaan. En ja, helaas, we hebben haar geëerd. Jurnie Kaagman in Earth and Fire. Onderweg, Ed Sheeran, Azizam, Robert Miles gaan we nog draaien.

is Rob Mel samen met Maria en Wan. Voor twee zijn we toegekomen aan het laatste item. En natuurlijk het vervolg inderdaad tussen 12 en 2. Het Huis, Tuin en Keukenshow. Maar voordat het zover is, is deze toch van Akte en de Munnik. En jawel, vandaag is het al fantastisch. Maar morgen wordt het helemaal fantastisch. Dus qua weer.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Daar openen we mee in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. Jorre, Julien, Claire en Helene. We zijn tot 4 uur bij je met alleen maar fijne plaatjes uiteraard. Dus laat de radio lekker aanstaan. Dit is de zaterdagmiddageditie op Radio 80. Nu met Harry Styles en de American Girls.

Rama. Wat een one-hit wonder met deze You Might Need Somebody. Maar hij is zo lekker en zeker op deze zwoele zomerzaterdagmiddag hier bij Radio 80. We gaan nu langs naar Mary J. Blige. Dit is No More Drama in de zaterdagmiddageditie tot aan 4 uur.

Adam Lambert en Another Lonely Night. Later ging hij zingen bij Queen en dat deed hij niet onverdienstelijk. Ik ben bij een van die concerten geweest en wat heeft die man toch een goede stem. We gaan nu luisteren naar de scene en over mooie stemmen gesproken. Die van T. Lau. Hier is Open.

samen met Aiken en The Sweet Escapes. En dat was hem helemaal. We gaan nu luisteren naar Cloud. Hier is Amour in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Diana Ross heeft heel wat decennia hits op haar naam staan. Deze kwam uit de jaren 80 en heette Touch by Touch. We gaan luisteren naar een One Hit Wonder van Lenka, maar hij is wel heel erg leuk. Hier is Everything at Once bij Radio 80.
1: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as

Carrie Ponte samen met Rehab en Timmy Trumpet. En je hoorde Call Me, het origineel behoorde toe aan Debbie Harry. Maar deze was ook leuk. Ik denk ik pak hem er weer eens even bij. En zo doen we ook de leuke zomerhitjes hier op Zomer Radio 80. Getuigen deze plaats van de Gypsy Kings. Dit is Bamboleo. Is je

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam-Zuidoost is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

De 98 Degrees deed het samen met Stevie Wonder. En dat werd True to Your Heart. Een leuke plaat om weer eens terug te horen. Want hij wordt niet meer vaak gedraaid op de radio. Geldt ook voor de volgende. En ze zijn allemaal zo lekker. Zeker op deze zaterdagmiddag. Hier is Pink en The Family Portrait.

Lost Frequency. Samen met Zonderling en Crazy. Hier in de zaterdagmiddag editie bij Radio 80. We dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met Nadie. Hier is ze met Words.

0: Josh Stone, Right to be Wrong. We gaan luisteren naar Donnie samen met Yves Berendsen. Hier is Nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

1982 was absoluut het jaar voor Doe Maar. Daar komt ook deze hit vandaan. Is dit alles? Hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar Nicole Scherzinger. Hier is Don't Hold Your Breath. En doe dat ook vooral niet, want we hebben nog een heel weekend te gaan.

Afrojack samen met Lucas en Steve en Duo Vision. You're the Anywhere With You hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. Met lekkere zomersmuziek, want wij zijn niet voor niks zomerradio 80. Hier is Ivan en Baila.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Radio 80 voor de kust- en duinstreek met de Boys of Summer hier op jouw zaterdagmiddag 8 augustus van het jaar 2026. Dit is Robin Draaidoor, de komende tier met alleen maar lekkere muziek. We hebben informatie uit de regio, kortom, we gaan er gewoon weer een klein feestje maken. Ik ben bedankt mijn collega Bart Verhulst nog even voor de afgelopen 2 uur. Hij zat er met de zaterdagmiddag editie. En wij gaan lekker door met zometeen een leuk pleitje van de Go-Go Dolls, genaamd Iris. Tot die tijd gaan we lekker naar de top 40 toe. We lezen van Sam Vedder en over via Jean. Hier is de plaat Rain in Me. We zijn tot en met 6 uur bij je.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Primavera. In Primavera groeit Cecilia op in een streng weeshuis waar haar talent nauwelijks ruimte krijgt. Wanneer componist en priester Antonio Vivaldi haar onder zijn hoede neemt, opent muziek een wereld van mogelijkheden. Zijn lessen geven haar niet alleen artistieke vorming, maar ook de moed om het lot dat voor haar is uitgestippeld ter discussie te stellen. Uiteindelijk op zondag 9 augustus om 1:30 smiddags, dinsdag 11 augustus om 4:30 smiddags en woensdag 12 augustus om 8:00 in Filmtheater Sienbergen. In films in Alkmaar draait de film Jim Queen. In het hart van de Parijse gay scene is Jim oppermachtig. De ultieme Jim Queen, influencer en object van ieders verlangen. Maar wanneer hij getroffen wordt door heterosis, een bizar virus dat homoseksuele mannen hetero maakt, komt er een abrupt einde aan zijn heerschappij. Hij draait nog op donderdag 13 augustus om 9:00 s'avonds in het filmhuis in Alkmaar.

De band Ten Sharp, ja, dat was de Nederlandse band bestaande uit Marcel Kaptein en Niels Hermes. De band werd in 1984 opgericht en ze hadden onder andere het plaat Dream Home gemaakt. Dat was het plaatje van hun uit de jaren 90. Tijd nu voor Jan Smit en de plaat Stilte in de Storm.

De bankzitters begonnen met FIFA-filmpjes maken, maar inmiddels zijn ze tot een wereldwijde BN'ers uitgegroeid, kunnen we wel zeggen. En ze maken ook muziek, bijvoorbeeld met deze van de Turfy Gang. We gaan naar 1982 toe, oktober. Toen bracht Donna Summer The State of Independence uit.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Galerie de Katberg presenteert vanaf 14 augustus de tentoonstelling Verschuiving. Met werk van 3 kunstenaars die elk op eigen wijze ruimte onderzoeken. Fysiek, mentaal en zintuigelijk. Guus Koenraads maakt geometrische abstractie schilderwerken die verder gaan dan een doek. Zijn beschilderingen lopen door de randen van de panelen, waardoor het beeld letterlijk het object wordt. Peter van der Berg vertaalt de ervaringen van landschap en leefomgeving naar abstracte beeldstructuren. Zijn tekeningen, ruimtelijke verkenningen en bouwachtige constructies ontstaan vanuit observatie en beweging. Leni van Zandvoort bouwt met grafische technieken gelaagde beelden op, waarin hergebruik van drukwerk, materialen en motieven centraal staat. De tentoonstelling opent op zondag 16 augustus om 3 uur 's middags. Verschuiving is daarna te zien tot en met 20 september. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 uur tot 5 uur. En op afspraak. IVN natuurgids Jos Bos leidt op zondag 9 augustus een wandeling door de duingebieden De Zanderij, De Fuik en De Uilenvanger bij Bergen. De wandeling start om 9:45 's ochtends. Deelnemers trekken door de dennen en duinenbossen, open duinen en vroeg bloeiende heide. Jos Bos vertelt onderweg over de natuur in het gebied. Een van de onderwerpen tijdens de wandeling is de bestrijding van de invasieve exoten. Bos legt uit hoe beheer van deze soorten ruimte maakt voor vlinders, wilde bijen en vogels. Onderweg is er kans op kleurrijke vlinders, geurende duinkruiden en de zang van diverse vogels. De wandeling start op zondag 9 augustus om 9:45 's ochtends bij de parkeerplaats van PWN Duinhuiden in Bergen.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: In de cultuurkoepel in LO is zaterdag 26 september A Karen Carpenter Tribute. Laat je meevoeren in de gouden jaren van de popmuziek met Yesterday Once More, een ontroerende ode aan de Carpenters. Gepresenteerd door Judith Koch. Vergezeld door haar band met topmuzikanten. In deze intieme voorstelling komen de tijdloze klanken van Karen en Richard Carpenter opnieuw tot leven. Van wereldhits tot verborgen parels. Omlijst met persoonlijke verhalen en anekdotes die raken.

Franse zangeres Desireless. En je hoorde de plaat Foya Foya op Radio 80. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van de nieuws. Dan ben ik bij je terug met uur 2 van Romy Draaidoor. Tot die tijd deze leuke plaat van Samber en hun dress.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Zo'n plaat waar je vanzelf die zomerstemming weer krijgt. Het is een zaterdagmiddag, het is nou redelijk lekker weer. Niet heel warm, maar toch lekker weer. En dit is Rommie Draaidorp voor de komende uur nog. Met lekkere muziek zoals deze van Teddy Swims is de plaat Mr. No and All.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het VUW in Alkmaar draait de film Ice Cream Man. In Ice Cream Man slaat de zorgeloze sfeer van een klein zomerstadje om wanneer een ijskoeman kinderen verleidt met ogenschijnlijk onschuldige lekkernijen die een huiveringwekkend effect blijken te hebben. Terwijl de onrust groeit, raken de inwoners verstrikt in een steeds grimmiger wordende situatie. Hij draait nog in het VUW in Alkmaar. Vanavond draait hij nog om 21:50 s'avonds. Zondag 9 augustus draait hij om 16:50 s'middags en 22:30 s'avonds. En maandag 10 augustus draait hij nog om 16:30 s'middags en 21:50 s'avonds. In Sienbergen draait de film Garfield. In Garfield wordt de beroemde verwende huiskat met een eetprobleem, er is nooit genoeg eten, onverwachts herenigd met zijn lang verloren verwaande vader. Die meteen Garfield en zijn hondenvriend Odie een wild buitenavontuur in sleurt. Hij draait nog in filmtheater Sienbergen om 10:30 's ochtends op zondag 9 augustus in het Nederlands.

Meer zoet, maar wel een heerlijke plaat. 1000 miles op Radio 80. Dit is een lekker plaatje van Chesto, Rita Ora en Jonas Blue. Ga ervoor zitten, here's Ritual.

Michael Jackson en Give It To Me. Echt legendarische muziek die we graag nog draaien op Radio 80. Geldt ook voor de volgende. Van Mark Ronson. Samen met Amy Winehouse. Amy Winehouse van de Club van 27 natuurlijk. En hier is Valerie.

Morgan Wallen in samenwerking met Tate McRae en de plaat That Is What I Want. We gaan terug in de tijd met Tracy Ullman en de plaat Move Over Darling.

Washington like Naomi Campbell. It's me.

0: Bluesartiest Ralf de Jong en theatermaker Roos Canes treden op 8 augustus op bij het Eldorado Zomerpodium in Groet. Samen brengen zij de Shaman Blues, een voorstelling waarin blues, groove en theater samenkomen. De twee creëren een muziekvoorstelling waarin de grens tussen artiest en publiek langzaam vervaagt. Het optreden op Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet begint om 8 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Het Eldorado Zomerpodium is elke zomerzaterdag te bezoeken. Betty en de Boogeyman speelt donderdag 13 augustus het legendarische album Mingus van Johnny Mitchell en Charles Mingus in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. De aanvang is om 8 uur 's avonds. Het concert maakt deel uit van de zomerserie van Kunstgetij in het Vredeskerkje. De band brengt het album dat Johnny Mitchell en bassist Charles Mingus eind 1978 samen maakten. Mingus componeerde de stukken speciaal voor het album. Mitchell noemde ze zelf audioschilderijen. Betty and the Boogeyman bestaat uit Bertie Borslap, zang, Mark Boesveld, fretloze gitaar, Dirk Baldhuis, elektronische piano, Louis Calrebeur, drums en Erik van der Weijden, sopraansax. Het concert is op donderdag 13 augustus in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. De zaal opent om 19:30 s'avonds, aanvang is 8 uur.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Zondagmiddag 27 september is er in de Cultuurkoepel een nieuwe editie van Classic Meets Jazz. Laat je meevoeren door het virtuose pianospel. Laat je meevoeren door het virtuose pianospel van Caspar Vos. Van Bach tot Gershwin. Caspar is een van de beste Nederlandse pianisten van zijn generatie. Hij werd onder andere bekend door Podium Klassiek en werd succesvol in het buitenland. Zing na de pauze mee met het Bob Kaper Quintet in een energieke jazz-ode aan Betty Goodman, waarin swingende ritmes en virtuose improvisaties samenkomen.

Modern Talking, een bekende sound natuurlijk, die ze in veel liedjes van hun gebruiken. En je hoorde de plaat You're My Heart, You're My Soul. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Robin Dreidoor van 8 augustus van het jaar 2026. Ik spreek je de volgende keer weer.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beijerland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

avond. Welcome to the tropics. Ja, want het is nog steeds warm in Nederland. Ook al kunnen we zeggen dat het gisteren iets minder was. Maar oké. Okay. Maar het is nog lekker buiten en lekker binnen. En aircootje aan en zo. Ja, die heb ik dan niet. Maar ik heb wel een ventilator aan staan in de studio. Al met al, wat het rest mij om even Robin te bedanken voor de afgelopen 2 uur. En vervolgens, wat hebben wij allemaal? Nou, zal ik het heel kort houden of zal ik het iets langer maken? Maar al met al, we hebben straks Alicia Bridges, Billy Ocean, Grandmaster Flash en The Furious Five. Maar we beginnen. Ja, we beginnen echt. Met fun. En waar, ja, laten we zeggen, het weer is buiten, de deuren staan open, de boksen staan wat harder. Iedereen mag meegenieten met jouw Radio 80. En hoe mooi kan het dan zijn?

Wat een heerlijke plaat is dat toch om voor jullie te mogen beginnen. We zijn bezig met vinyl draaien vanavond. Althans, we gaan een poging wagen. Zoals deze, van Billy Ocean. En ik hoop, echt oprecht, dat jullie de hele avond, zeker nacht, bij ons.

Alicia Bridges en Love the Nightlife. Ik kan niet ontkennen dat, jullie zullen het ongetwijfeld ook wel gehoord hebben. Peter van der Bos is overleden, alias Tony Scott. Op 54-jarige leeftijd. En ja, wat moet ik daarop zeggen? Die man die heeft meerdere hits gescoord. En ik wil er toch even bij stilstaan bij een remix van Ben Leerbrand. Alias Tony Scott. Want hij heeft toch meerdere hits gemaakt. In de periode van 89.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. De politie trof vrijdag 2 indringers aan in een verlaten bowlingbaan in Heilo, die sinds september 2025 gesloten is. 4 politieeenheden omsingelden het gebouw. Tegen de 2 is procesverbaal opgemaakt. Meenemen naar het bureau was niet nodig. Woningcorporatie Woonwaard wil de huurders van een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar uitzetten. Bij de woning gingen 4 vuurwerkbommen af en werd geschoten. Het huurcontract is beëindigd. Het gezin verblijft nu tijdelijk elders nadat de burgemeester de woning na de laatste aanslag sloot. De rechter moet zich nog uitspreken over de eis van Woonwaard. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: This is
5: Classics Dance Party.

0: Grandmaster Flash en The Furious Five. En de boodschap, oftewel de message. En waar hoorde je die ook alweer?
1: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: En dat ben ik dus. En je kunt bij mij alle kanten op zelfs de goeie. Want er werd net gevraagd van... Tom, wij wilden eigenlijk een terrasje pikken, maar vandaag gaat het niet lukken. Ja, dan heb ik maar één antwoord. Maybe tomorrow. UB40. Je kunt bij mij alle kanten op, zelfs de goeie.

Al met al, je kunt het natuurlijk gewoon even lekker wel thuis in je tuinstoeltje gaan zitten. Oftewel, lekker onder de zon of onder de parasol. En dan gewoon je muziekje en met RTV 80 op de achtergrond. En een lekker glaasje bier of wat dan ook erbij. Kan ook fris zijn, water. Dat mag je zelf uitmaken. En dan zorgen wij voor...

Het blijft gewoon een heerlijke muziek van Yellow. We hebben nog één plaat eraan tot aan het, de nationale onderbreking van het reclame en het journaal. Maar daarna zijn we weer terug met nog een uur. Tot die tijd, George McRae en Rock Your Baby.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Welcome back. We hebben nog een uur. En je weet het, in de tweede helft van dit uur dan gaan we een classic in het zonlicht zetten. Nou, dat valt bijna niet aan te ontkomen op dit moment. Want de zon schijnt weer volop in het Noord-Holland hier ook. En misschien heb je het nog niet gehoord, maar Chaotica is er weer, hè? Want die zit dan weer na mijn uitzending en dat is lachen, gieren, brullen. En knallen. Maar dat gaan wij nu ook doen. En hoe? Een muziek vol discotheken classics. En dit is er zeer zeker één van.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
0: Hoppa! Maar we gaan knallen.

Cut is blauw. En dat allemaal op Radio 80. Het kan gewoon niet gek genoeg. Net als de volgende. Dit is Lisa Lisa. Een onvervalste 12 inch. En dat allemaal op jouw lokale radio.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. De politie trof vrijdag 2 indringers aan in een verlaten bowlingbaan in Heilo, die sinds september 2025 gesloten is. 4 politieeenheden omsingelden het gebouw. Tegen de 2 is procesverbaal opgemaakt. Meenemen naar het bureau was niet nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is...
6: Classics Dance Party.

0: Six Dance Party met Tom Alberda.
1: 100% helemaal. En dat dan allemaal op jouw Radio 80. Want ik ben natuurlijk Ton Albera. En degene die altijd luisteren naar de Classic Dance Party, die weten nu ook wat er nu gaat komen. Althans, ik ga ervan uit dat jullie dat weten. Niet? Nou, dit dus. Want we hebben weer een plaat gevonden. Nou, we reizen af naar 1978 om precies te zijn. Op 7 februari 78... kwam die plaat uit. Op de B-kant stond Down the Road Live. Dat zeggen jullie natuurlijk helemaal niks. De opname die stamt uit april, september 77. Nog steeds niks. Het nummer is geschreven door Robert, Barry en Maurice. Ja, dus de gebroeders Gibb. Dus dan weet je het al, de Bee Gees natuurlijk. Het was in eerste instantie een vergissing. Want de plaat die ging, moest gaan over een film. En die zou dan ook moeten gaan functioneren als soundtrack. De laatste was... want het ging over...

Nummer 3. Stond 13 weken in de Nederlandse top 40. 305 punten om precies te zijn. En wat denk je dan? Ja, inderdaad. Welke zou het dan kunnen zijn geweest als allerlaatste van die movie soundtrack? Wat dan zeg maar te horen is gebracht. Want het is eigenlijk wel heel bijzonder. Het was de allerlaatste plaat die op single werd uitgebracht van dat album. En ik, toen kwamen de cd's uit en ik had hem op vinyl. En ik had een cd. En ik heb het toen bijna 120 gulden of euro voor betaald. Maar goed. Dat is dan weer informatie waar jullie niks aan hebben. Maar dit is de enige echte. De Bee Gees. Saturday Night Fever.

Ik denk dat het met recht gesteld kan worden dat dat een megaplaat is. En dus in mijn gevoel de superplaat van de discotheken in de jaren 70. Net als deze, Tavares. En dat ga ik zeker niet doen. De muziek wegpakken bij jullie. En dat allemaal op Radio 80. Het kan gewoon niet gek genoeg. Don't take away the music.

Radio 80 gaat zeker jullie muziek niet wegpakken, echt niet. Want wij zouden het niet durven. Wij willen dat helemaal niet op ons geweten hebben. Als medewerkers, vrijwilligers en van jouw Radio 80. Jij hebt het misschien al lang in de gaten, maar we zijn bezig met aftellen. CQ afsluiten van deze show. Want ja, er is helaas, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. We hebben nog eigenlijk 4 platen te gaan, maar dat gaat het niet meer worden vandaag. Maar het rest mij wel om dadelijk heel veel plezier toe te wensen bij mijn collega en goede vriend Sven met zijn chaotica. Want die staat van Tolgoes aan de kant, want ik wil erbij. Ja, hij moet nog gewoon eventjes een kleine 7 minuten wachten. Ja, 6 minuten, iets minder. Maar dan mag hij aan de bak met zijn leuke programma. En hij heeft mij verteld van dat hij hele leuke plannen heeft met jullie. En als je lid bent geworden via Instagram of Facebook of wat dan ook van zijn site, dan weet je ook wat er in het eerste uur allemaal te wachten staat. En dat belooft wat. Maar mij rest alleen nog maar jullie te bedanken voor jullie luisteren en aandacht. En wat mij betreft tot volgende week. Want dan zijn we er weer. Vanaf 6 uur. Tot 8 uur. Voordat die Sven weer begint. Dan zullen jullie het weer met mij moeten doen. We gooien de deur keihard dicht. Althans, daar gaan we een poging voor doen. Dit is Jimmy Summerfield, oftewel The Coming Out. I never can say goodbye. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ja, een hele goede avond. Het is weer zover. Het is zaterdagavond. De hoogste tijd, de tijd der tijden. Ofwel tijd voor niks minder dan Gautica hier op Radio 80. Hey Tom. Ja, ik heb weer eventjes heerlijk genoten. Ook al terwijl ik eventjes met bepaalde krampen op de play zat. Maar toch, ik heb ervan genoten. En van jouw muziek. En je weet, hè. Oh, dan moet ik wel wat openzetten.
4: De discotheek.
3: Ha, de verkeerde schuif. Heb wel eens,
4: hè. Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
3: Ja, maar wel bij Radio 80. Ton Albeda, hartstikke bedankt voor 2 uur lekkere dance classics eigenlijk. Ja, het zijn allemaal klassiekers, hè, die je voor je kans hebt gekregen. Maar wat ga jij hier vandaag meemaken? Nou, Ton heeft een klein beetje het een beetje voorspeld en een beetje uitgelegd wat er gaat gebeuren. Vooral als je mij volgt op Insta of op Facebook. Ja, dan kan je dingen al zien van wat er het eerste uur, nou in ieder geval het eerste half uur, mogelijk gaat komen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de top 40 flashback generator. En je hebt ook zijn best gedaan, hoor. Echt waar. Nieuw. Ja, de top 40 flashback generator die heeft er om 7 uur heeft die weer eventjes zijn riedeltje gedaan. En wat is eruit gekomen? Het jaar 2001 heeft hij gekozen en week nummer 23. Nou, en dat houdt in dat ik dus uit die top 40 de nieuwe binnenkomers ga voor jullie gaan draaien. En als ik dan eventjes in de lijst bekijk, zijn het 5 nieuwe binnenkomers. Dus we zitten er helemaal geramd voor. Met eigenlijk van alles en nog wat door elkaar. Een Nederlandse fabricaat zie ik in ieder geval 2 stuks aan zitten. En nou ja, een beetje dance en een beetje rock. Eigenlijk van alles en nog wat. Heerlijk. Ik zeg, zullen we beginnen bij de laagste binnenkomen. Op plaats nummer 38 is dat Radiohead met A Pyramid Song. En die heeft 21 op de 21ste positie als hoogste genoteerd gestaan. In maar 3 weekjes tijd. best kort. Maar een mooi nummer. Dit is Radio 80.

Ja, dat is een grote vraag. Hoe dan? Oh, Def Rhymes, featuring Lloyd. Ze zitten me achterna. Ja, nou, dat is niet echt lang meer. Ja, de maden misschien, maar dan heb je het wel gehad. Die was op in 2001 op week nummer 23. Kwam Def Rhymes en Lloyd op plaats nummer 36 binnen. Ze hebben twee weekjes in de top 40 van gestaan, dus... Die week erop nog en daarna waren ze eruit gejenkt. En de hoogste positie was nummer 36. Dus ze hebben eigenlijk niet veel winst geboekt dan toen ze binnenkwamen. Dus dat niet echt een goed teken. Maar op zich wel vrolijk. Maar ja, alles is natuurlijk gejat. Dat had je wel door. Nou, dan gaan we lekker gewoon, we gaan gewoon lekker door. Want ja, we hebben er 5 te doen. Dus dan moeten we wel eventjes doorbeuken. Op plaats nummer 34. Ja, weer een Nederlands fabrikaat. Ja, het klinkt niet zo, maar het is daadwerkelijk zo. Het gaat om Jody Bernal met Un Beso Más. En die was op plaats 34 binnengekomen. 11 weekjes in de top 40. Weten te blijven rondhangen. En de hoogste positie was maar nummer 10. Dus dat is eigenlijk geen... Nummer 1. Nee, ja, met een 0 erachter. Dus, maar dat is geen 1, hè? Nee, niet helemaal. Dit is Radio 80.

0: Delirium featuring Lee Nash. Ja, oh, wat een lekker nummer is dit, hè? Was Falling in Love. Nou, why not, hè? Op plaats nummer 29 was hij binnengekomen. 6 weken is maar in de top 40 weten te behouden. En 27 was de hoogste notering. Niet echt hoog, maar ja, kan gebeuren, hè? De volgende, ja, dat valt natuurlijk wel onder de categorie...
1: De hoogste nieuwe in de top 40.
0: Ja, en ook de laatste, want anders kan het nooit de hoogste binnenkomen zijn. En dat is... Eentje is op 17 binnengekomen. Dus een aardige puntenaantal. Goed gestegen, laat ik het zo stellen. 15 weken in de top 40. En de hoogste positie was nummer 3. Hè? Net geen 1, hè? Net niet. Hij had er nog 2 voor. Het is Raymond met Supergirl.

0: een Supergirl, ja. En Ton die zegt altijd van... Ja, ja, maar wie heeft er nou staat er dan op nummer 1? Ja. Ja, ik kan natuurlijk wel zeggen van... Ja, hè, het gaat eigenlijk om de nieuwe binnenkomers. Niet om de nummer 1, maar aangezien we toch nog iets wat tijd over hebben... Waarom ook niet, hè? Waarom ook niet? Speciaal voor Ton.
1: Nummer 1.
0: Ja, het is een soort... Ja, een eendersvlieg. Ofwel...

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op ruim 6 kilometer van het kanaal Omval Kolhoren mogen motorschepen geen gevaarlijke golven meer veroorzaken. De provincie stelt het verbod in tussen de hectometerpalen 5.1 en 11.2. Snelvarende boten zorgen voor golfslag die gevaarlijk is voor roeiers, kanoers en kleine boten. Het verbod moet ook afkalving van de oevers voorkomen. Bij een grote natuurbrand in de Schoorlse Duinen kan de brandweer veel minder rekenen op hulp uit de rest van Nederland dan bij eerdere grote branden in 2009 en 2011. Doordat het nu op veel plekken tegelijk droog is, moeten regio's hun eigen wakens paraat houden. De brandweer vraagt om meer geld voor extra terreinwagens. De man die in 2018 zijn Alkmaarse opa doodde, moet 2 jaar langer TBS met dwangverpleging ondergaan. Hij zat destijds onder invloed van drugs en leed aan schizofrenie. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij neemt medicijnen en gebruikt geen drugs meer. Behandelaars zien echter nog een hoog risico. De man accepteert het vonnis. Woningcorporatie Woonwaard wil de huurders van een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar uitzetten. Bij de woning gingen 4 vuurwerkbommen af en werd geschoten. Het huurcontract is beëindigd. Het gezin verblijft nu tijdelijk elders nadat de burgemeester de woning na de laatste aanslag sloot. De rechter moet zich nog uitspreken over de eis van Woonwaard. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

wat gaan we in dit kleine half uurtje doen? Ik heb wat rock voor je. Ja, dat is logisch, hè? Dat is rock. Alternatieve rock. Ik heb wat metal. Ik heb een grunge plaat, maar niet zoals je het zou verwachten. En nog ook wat alternatieve... Ja, nog meer alternatieve rock. Al heerlijk.

we starten natuurlijk wel met wat... Ja, het is niet echt standaard. Dat je van, jongens, nou, dat ken ik ergens van. Maar het is... Ja, het klinkt lekker oud. Maar het is redelijk nieuw, laten we het zo stellen. Ik heb het over Overgrown met Give Up. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik laat het jullie even horen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het me even weten. Kan via WhatsApp, maar het kan natuurlijk ook via de chatbox die we hebben. Of gewoon via Facebook of Instagram. Laat het me allemaal weten. Ik vind het hartstikke leuk om dat te doen. Dus

een lekkere good old classic. Ja, dat was ooit een Sven Shard of Rock, een rock tip. En ja, dat is al een tijd heel lang geleden. Platypus met Underground. En volgens mij, ja, Platypus bestaat niet meer, die band. Maar volgens mij zijn ze overgegaan naar Tiger Pilots. Dus, en dat is ook nog steeds lekker hoor. Maar ja, zwaar. Paddenplop. Hey, ik ben een beetje ergens ingedoken natuurlijk in wat bepaalde nieuwe rocknummers. En ik kwam er eentje tegen die van, dit doet me ontzettend denken aan iets van The Prodigy. Ik weet niet of jullie dat ook hebben als jullie het gehoord hebben hiervan. Of zit ik er nou compleet naast? Laat het me even weten, want ik ben hier zo ontzettend nieuwsgierig naar. Mijn gevoel zegt, Prodigy heeft daar een stempel op gedrukt. En over welk nummer hebben we het? Ja, daar hebben we het over deze. Body is hij de uitvoerende. En het nummer heet Breathe. Dit is Sven Shard of Rock op Radio 80. Nou, ik weet niet of jij er al hoort, maar ik hoor het al hoor. Ik hoor al een Prodigy sound in. Beetje Firestarter-achtig, hè? Of niet?

nummer, maar wat een lekkere stem heeft dat mens. Zeg, oh, Snowbite, which version of me? Nou ja, dat vraag ik me ook af. Welke versie heeft ze laten horen? Ja, dat, nou, ja, ik heb de andere versie nog niet gehoord. Dus daar gaan we, ik ga erop onderzoek uit. Echt 100%. Dat is wel lekker. Ik ben een beetje aangekomen voor wat rustigere gedeelte in ja, SSR Rock Block. Dus we gaan akoestisch. Ja, het is een grunge plaat, maar akoestisch. Hey. Nou, wat je dan voor je kanus krijgt, joh. Oh, dat is zo heerlijk. Het is niet al te nieuw, maar het is al een tijdje oud. Ik heb het over Alice in Chains. Ja, ja, maar die hebben toch wel wat heavy spul. Ja, dat klopt. Maar als ze akoestisch zijn, moet je kijken wat dat klinkt, joh. Nutshell.

0: Dit nummer had eigenlijk ook als een...
1: Rockclassic van deze week.
0: Kunnen zijn. Eigenlijk een beetje een dubbel. Hè? Het is Alice in Chains, Nutshell. Ja, komt uit 1994. Ja, een tijdje terug alweer. Maar wat is dat lekker, zeg. Hey, ik heb nog plekken voor één nummer. En dan moet ik er weer even tussenuit voor de hoognodige, broodnodige reclame en nieuws natuurlijk. Want ja, een station kan natuurlijk niet op lucht draaien. Nee. Nou ja, deels wel, want het gaat ook via de ether onder andere. Maar kijk, dom gelul uit in de ruimte. Zover komen we niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zometeen natuurlijk het tweede uur. Chaotica hier op Radio 80. Maar niet voordat de laatste track gestart wordt in SSR's Rockblock. Oh. Een vrij nieuw nummer. En ik vind het, ja, het is uit, als ik het goed heb... 2023, als ik het zo snel zie. Het is Shine Down met A Symptom of Being Human. Ik zeg tot zometeen. Dan zijn we 100% retour hier.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Wat leuk. Ja.
4: Het is weer zover. Het tweede uur van Gautica hier op Radio 80. Ja, we gaan weer helemaal los. Vorige week was natuurlijk mijn eerste show weer na een hele lange tijd absentie. En ja, had ik een bepaalde opening. En een vaste luisteraar die zei van, ja, maar als je echt binnen wil knallen, dan moet je eigenlijk die doen. Ja, dat kan natuurlijk, hè. En ik heb een beetje zitten spitten en ik dacht, ja, het is een leuk nummer. Maar ik ga het ook doen, maar niet de originele versie. Nee. Ik ga nu gewoon de volledige versie doen. De disco funk get up, get down, go to the laboratory mix. Dat zegt nu waarschijnlijk geen ene bal wat het is. Als ik de artiesten deel ervan doet. The Young Ones. Maar de hoofdartiest is Cliff Richard. Beginnen er al een paar belletjes te rinkelen. Nou ja, bij deze dan.
5: He's here, everybody. He's just outside the building.
6: I simply cannot be flipping leave it. Cliff Richard, the devil woman himself, is actually going to cut hot wax with me.
7: It's fantastic. The streets are completely filled with screaming children.
5: All for Cliff.
8: Well, not exactly, Neil. A bomb's gone off.
9: Well, you mean you let a bomb off, Vivian?
8: Look, what I had for breakfast is completely my own affair, thank you, Michael.
6: Lordy, Vivian! If you whip that clip, you're going to get a pretty stingy smack on the legs before you're very much older.
5: Look, everyone, he's coming through the doors.
7: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
9: Quick, break. Do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. Oh, I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Oh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: Ja, sorry, ik kon het niet laten. Dus ja, dit hoor je niet elke, niet zo vaak. De echte, complete 12-inch versie. Ja, gewoon een dikke 6 minuten voor je kanus. Dus ja, heerlijk. 6,5 om precies te zijn. Ik ben weer geattendeerd. Ja, sorry, ik ben nog niet helemaal in. Want ik ben weer wat, blijkelijk weer wat vergeten. Jongens, dank voor jullie support en natuurlijk ondersteuning. Ik was je wat vergeten.
6: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@hebnikasandersteedoen.nl.
5: Zullen we nog één keer herhalen, want het was niet echt heel duidelijk.
6: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@hebnikasandersteedoen.nl.
5: Oké, nou, hebben we dat afgerond. Dan kunnen we eindelijk, ja, daadwerkelijk het punt pakken waar we het eigenlijk op moeten pakken. Want anders hebben we natuurlijk wel ellende over ons dak als we die melding niet hadden gedaan. Je weet het, hè, hoe laat het dan is. Het is tijd.

0: voor kleine oortjes bestemd zijn. Maar ja, die zijn er toch wel gemaakt in de afgelopen jaren. En dit is DJ FX. It's Like My
1: Dildo.
0: Ja, en dit is ook een vrij oudje. Het staat op een Turn Up The Bass. Als het nummer 25 uit mijn hoofd. Heel lekkere beuken kunnen bieten en dan...
1: It's Like My...
0: Ja, ik ga het niet nog een keer halen. Want ik heb hem niet. Nee. Ik heb een roze hummer, maar mijn kist start alert alarm. En 5

0: Nou, ik hoor net dat ik... Nee, ik ben nog niet als... Nee. Oké, ik ben even helemaal van mijn apropot. Ken je dat? Maar we zijn geloof ik hier aan beland. Ja. Nou ja, is heel belangrijk.
1: Opzienbarende berichten van het World Wide Web.
0: Ja, ik ben wel tegengekomen. De kop staat, model met grote borsten wil NASA-ambassadeur mee met maanmissie. Oké. Nou, dat trok mijn interesse natuurlijk meteen. Hè. Voornamelijk het derde en het vierde woordje in de eerste zin. Ik ga het niet herhalen, maar dat weet ik meteen waar ik al zit. De 26-jarige OnlyFans influencer CC Rose uit Toronto wil door NASA worden benoemd tot ambassadeur van de mensheid. En voor de komende maanmissie, hè. Hoewel deze rol liever veilig vanaf de grond vervult dan in de raket, is haar verzoek opmerkelijk. Omdat zij niet gelooft in de historische Apollo-maanlanding echt te hebben plaatsgevonden. Aha. Tegenover haar 2 miljoen Instagram-volgers uit ze al jaren haar twijfels over de geschiedenisboeken. Sinds ze in de entertainment-industrie werkt, is haar sceptisch... Alleen maar meer gegroeid. Ze vermoedt dat de eerste landing op een filmset is opgenomen, gezien de geavanceerde technieken in de film- en theaterwereld. Zij heeft nooit in die periode daadwerkelijk televisie gekeken. Dat kan ik nu al zeggen. Rose vindt dat kritische denkers te snel als complotdenkers worden bestempeld. En blijft openstaan voor hard bewijs. Al is het een officieel NASA-bericht voor haar niet genoeg. Ze wil het bewijs van dichtbij ervaren. Om overtuigd te raken en ziet zichzelf ondanks haar vliegangst als perfecte spreekbuis voor het project. Ja, oké. 2 miljoen volgers. OnlyFans, influencer. Ik denk dat dat alleen maar mannen kunnen zijn. En die zal waarschijnlijk helemaal niet lezen wat zij heeft geschreven. Alleen maar naar de foto's gekeken. Maar ik stuur er heel graag eventjes Out of Space. The Prodigy. Hier op Radio 80. Weet jij een leuke aanvulling? App het even door. Of doe het even via de mail, de chatbox. Als je weet hoe dat kan komen. Kijk eventjes op Facebook. Het schreeuwende mannetje met Chaotica. Of Instagram. Idem dito. Chaotica. En dan kan je gewoon de linkje apart aanklikken. En dan kom je gewoon zelf binnen. Kan ook via WhatsApp. Want die wordt ook doorgegeven. Dus succes. Ik ben benieuwd. Ik ben heel nieuwsgierig.

Oh ja, dus kwam Gerard, die had eventjes via de WhatsApp wat gestuurd. Hey, dan moet je hoeders nemen met Satellite. Ja, dat is een beetje dubbel op. Ja, dat, moet toch, dat, dat niet hangt natuurlijk in de ruimte. En ja, hoeders vanwege haar IQ. Oh, zei ik dat nou hardop? Ja, dat zei ik hardop. Mooi. Hey, we gaan er zo tussenuit, want we moeten weer ruimte maken voor het regionale nieuws. Dus dat gaan we dat ook meteen doen. Hè. En dan zijn we zo meteen terug met BVD, ofwel Bond van Doorstarters. En natuurlijk in de mix. En hier wordt mijn collega Ton heel erg blij van. Want dit is een beetje in zijn categorie, zijn wheelhouse. New shots. I can't wait. Nee, ik ook niet. Dus daarom draai ik hem nu. Hey, tot zo.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Bij een grote natuurbrand in de Schoorlse Duinen kan de brandweer veel minder rekenen op hulp uit de rest van Nederland dan bij eerdere grote branden in 2009 en 2011. Doordat het nu op veel plekken tegelijk droog is, moeten regio's hun eigen wagens paraat houden. De brandweer vraagt om meer geld voor extra terreinwagens. De regionale brandweer heeft hulp aangeboden bij een grote natuurbrand bij Venray in Limburg, maar is bedankt. De Limburgse brandweer kreeg voldoende hulp van omliggende korpsen. Bovendien is het brandgevaar in Noord-Holland-Noord zelf hoog. De regio is de op één na droogste van Nederland. Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder lag vrijdag deels stil door een seinstoring tussen Herugowaard en Annapurna. De melding kwam rond 22:30 binnen. Reizigers werden naar vervangend busvervoer verwezen. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer, eerder dan verwacht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.

Oh, wat was dat een heerlijke bom van doorstartersmix. Ja, we hebben... Ik ben er even inwezen duiken. En wat was die weer heerlijk. Hey, ja, hij kwam uit 1986. Ja, dus de meeste van die mixen echt begin jaren 80. Maand 4 en de derde dag, of 3 januari, februari, maart. Ja, oh, april. Nee, is april. Ja, goedemorgen. Het is tijd voor weekend. Oh nee, die is alweer bijna voorbij. Wat gaat de tijd eigenlijk rap, hè? Hey, ik heb nog maar een spijtige mededeling. Ja, DJ Shore die is nog steeds op werkvakantie. Dus die komt nog even niet mixen. Nee, sorry. Die is nog eventjes druk aan het centje verdienen in het buitenland. Ergens aan de Costa, weet ik veel waar. Brava, Bovo, weet ik veel wat. In een of andere club staat hij weer voluit de dames te versieren. En... dus je moet het eventjes met andere mixen doen of lekkere dance tracks. Ik heb speciaal voor jullie, ja, omdat het nu al wat minder tijd is, toch nog een lekkere plaat. Een oudje van Peter Slaghuis. En dit is de Hot Sound Megamix 1B. Ja, dat was toen allemaal op vinyl, hè. En dit was de B-kant. En je had dus ook op de A. Maar dit is de B-kant. En dan zeg ik tot de volgende keer. Volgende week zijn we 100% retour met de nieuwe Grotica. Tot zover nog heel veel plezier. Maak er nog een mooie avond van. Even lekker stuiteren, wat dan ook. Of lekker dansen, of gewoon lekker bank hangen. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Of lekker gewoon in de tuin nog eventjes nagenieten met een borreltje. Of wat dan ook. Of als je ik doe geen alcohol. Kan ook, doe het met een zakje. Ook goed. Hey, tot de volgende keer. Later.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met eraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

Wij weten wat jij wilt. Live in concert.

brother.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Het Alkmaarse college wist vooraf niets van de arrestatie van een 17-jarige terreurverdachte in de Rijp. Een speciale politieeenheid pakte de jongen op na informatie van de AIVD. Burgemeester Anja Schouten hoorde het pas toen het nieuws al naar buiten was. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet nodig, maar het gebiedsteam praat met inwoners. Een fietser is vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Bergerhoutrotonde in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde bij de afslag richting de Geestersingel en Helderseweg. De fietser liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ziekenhuisvervoer was niet nodig, de fietser ging naar huis. De politie trof vrijdag 2 indringers aan in een verlaten bowlingbaan in Heilo, die sinds september 2025 gesloten is. 4 politieeenheden omsingelden het gebouw. Tegen de 2 is procesverbaal opgemaakt. Meenemen naar het bureau was niet nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland.
9: Is everybody in? The ceremony is about to begin.
10: Live in concert.
11: Live in concert.
10: Live in concert.
12: We're going to bring out Robert Cray again to sing this one with me.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika.

0: Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.